0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Ah.

Uniteraard. Ik kan niet leven zonder alles of niets. Non-stop die beste niederländische Musik. Studio NL. Niederpop.

Als het allemaal weer mag, zullen wij dan dansen tot de zon opkomt, de muziek verstomt, tot de dag onthult wat de nacht vermomt, als de merels fluiten.

0: Nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Nederpop.
1: Het is een doolhof, een labyrinth. Klim op je schouders,

Dag 1 van het begin, de cirkel is rond, de cirkel is niets. En alleen vanuit het niets kan pure vorm ontstaan, jong, komt er niet aan. Er is nooit niets, nooit helemaal niets. Er is altijd iets dat niet ziet, ik geef me over.

mogelijk laten komen. Dat is mijn trouwgelofte voor het altaar tussen de bomen. Vlak op het strand waar iedereen ons op wacht. Uitgezwaaid door onze gasten verdwijnen we in de nacht. Uiteinde het universum, mijn wereld wordt kleiner. Vreugde scheppen in, plus liefde maakt mij wijzer. Ik ben liefde, ongelimiteerd, wat niet betekent meer, maar meer zijn van het wordt allemaal een beetje effectiever.

Bad Lake, Afferden, Beneden Leeuwen, Druten, Molhoek, Bessingen, Overasselt, Alverna, Hoogbroek, Heiliglandstichting, Bergendal, Oosterhout, Groesbeek, Gent, Eilekom, Bemmel, Aukes, Bergje, Ooi, Persingen, Beek, Berg, Het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes, Nijmegen.

vanaf de eerste blik. Klonk er meteen een klik. Klonk er een droevig hart. Dat uit zo'n vroege barst.